0: 5%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar twee.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app en op ditis2.nl.
2: Dit is 2.
3: Would you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Ruilschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
2: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Irjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is donderdag 11 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam weer met je door. We gaan het onder andere hebben over de Vlaardingse politiek, want Jorn van der Bie stapt uit de partij Heel de Stad en 50PLUS bemoeit zich met de formatie. En we hebben het nog over gedoe rondom het aanleggen van een fietspad in de buurt van de Blankenburgverbinding.

0: Dit is 2.
1: Jorn van der Bie is uit de Vlaardingse politieke partij Heel de Stad gestapt en sluit zich aan bij Ons Vlaardingen. Volgens hem zou de activistische partij zichzelf niet willen omvormen tot een bestuurderspartij. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Heel de Stad heeft een hele mooie achterban die allemaal zegt van we willen Vlaardingen besturen. Maar Heel de Stad is al 10 jaar lang een oppositiepartij. En daarin heb niet alleen ik, maar ook anderen binnen de partij, ook die 6 mensen die nu dus ook weg zijn, hebben gemerkt dat het toch bij de oppositie blijft. Dat het daar toch bij laten we zeggen, meer het activistische blijft.
3: Oh, als je maar 1 dingetje fout doet, dan word je straks misschien niet uitgenodigd. Of denk, ja, je moet. Kijk, water bij de wijn moet, hè, dat zegt elke partij die onderhandelt. Maar je moet niet je karakter gaan en je ruggengraat gaan prijsgeven.
4: Een breuk bij de Vlaardingse politieke partij Heel de Stad. 6 leden stappen eruit en ook raadslid Jorn van der Bie verlaat de partij. Volgens van der Bie was de campagne positief en probeerde een groep binnen de partij Heel de Stad om te vormen tot een partij die ook de stad echt kan gaan besturen.
2: We hebben een aantal mensen hebben er heel hard aan meegeholpen. Echt het fundament van de partij. Dus niet alleen de raadsleden, maar ook de steunraadsleden en de mensen die erachter zitten. Ja, en gaandeweg kwamen de discussies en merkten we dat we niet op één lijn zaten. Met name onder andere het social media gebeuren. Je bent een politieke partij en dan heb je een politieke pagina. En ja, goed, meerdere mensen binnen de partij vinden dat ook hetgeen is wat centraal moet staan. En niet een berichtensite waar je heel veel views mee haalt. Maar wat niet relevant is voor de politieke partijen Heel de Stad.
4: Van der Bie heeft het over de Facebookgroep Heel de Stad Vlaardingen. Hierin worden allerlei nieuwsberichten geplaatst door Patrick van Eyck, die zelf niet is aangesloten bij de partij Heel de Stad. Volgens oprichters Ron Boers en Tim Tiel is dat om te zorgen dat er nog genoeg kliks komen op hun Facebook, terwijl ze zich voor de rest koest houden om een kans te maken in het formatieproces.
3: Dus we hebben er bijna niets opgezet. Geen uit de bocht vliegdingen. We hebben geen filmpjes gemaakt. Dus we hebben op alle fronten, zal maar zeggen, zijn we het braafste jongetje van de klas geworden. Alleen maar om die formatie en onszelf, Heel de Stad, een kans te geven.
4: Dat 6 mensen uit zijn partij stappen vindt Boers nog steeds onbegrijpelijk.
3: Er was politiek geen enkel verschil van mening over geen enkel beleidsterrein.
5: Maar misschien wel over de manier van werken.
3: Ja, maar dat is geen politiek verschil, hè? Ook stel nou voor, we hadden blijven onderhandelen en wij hadden onderdeel van het college geworden. Dan denk je toch niet dat wij dan tegen het nieuwe college gaan schoppen. Dat zijn we zelf. Dan gooi je eigen glaas in. Dat zou toch heel erg dom zijn.
4: Heel de Stad had hoop om mee te besturen en Jorn van der Bie zou de

0: zijn baan opzeggen. Ik heb een hele leuke baan. Die baan die ga ik niet terugkrijgen. Ik moet er wel 100% kunnen vertrouwen dat we op één lijn zitten. En dat we die afstand die we inmiddels gecreëerd hadden met elkaar... dat we die konden slechten. En dat had ik niet. Ik heb dit gedaan puur en alleen in het belang van de stad. En als ik dit niet had gedaan, dan hadden we... Dan komt er straks ook gewoon geen zeg maar formatie. Dan gaat het straks over links. Ron en Tim zijn echt fantastische mensen. Maar het is echt een politiek ingegeven besluit. En het is een besluit wat ik... Weet, het gaat echt niet om mezelf.
1: Anders was je wel wethouder geworden.
0: Anders had ik wel wethouder geworden. Dan had ik gezegd van zo, nou, ik zit 4 jaar zit ik hier. En we zien wel waar de schip strandt.
1: Kijken jullie ook even naar jezelf? Want het is toch dat er 6 mensen... Het zijn er niet weinig. Ook van, nou, hadden we niet wat anders moeten doen om ze wel binnen boord te halen?
2: Juist Tim en ik, want wij waren degene die Facebook deden. Hè? De anderen die van alles vinden, deden nooit wat. Tim en ik waren degene die hebben gezegd... Jongens, we gaan ons koest houden van 18 maart. Tim en ik, die de podcast zouden maken, hebben gezegd... dat gaan we niet doen. Tim en ik, die de vragen en amendementen en zo meestal maken... hebben gezegd, gaan we even niet doen. Al die dingen kwam van ons uit.
1: Is dat het dan niet misschien, dat jullie een soort los stonden van de rest?
2: Oh, jij denkt dat wij het leuk vinden om naast ons fulltime werk... ook nog fulltime alles voor heel de stad in ons eentje te doen. Ik zou willen dat iedereen van alles deed. En gelukkig zijn er nog genoeg mensen die dingen doen. Maar er komt wel heel veel op onze schouders terecht.
3: Van der Bie stapt over naar de grootste partij, Ons Vlaardingen... die met zijn komst een zetel extra en dus 12 zetels hebben. Volgens Boers zou het een vooropgezet plan zijn. Maar volgens Frans Hogendijk van Ons Vlaardingen is dat onzin. Volgens Van der Bie is het ook een tactische keuze geweest... om zich aan te sluiten bij Ons Vlaardingen.
0: Ik had de zetel daar kunnen laten. Maar ik heb ervoor gekozen, ook voor mezelf gekozen... van ik wil zorgen dat de stad goed bestuurd gaat worden. En dat is voor mij gewoon een hele belangrijke afweging. Nogmaals, hoe pijnlijk die ook is.
1: Maar het is dus voor jou ook een doorslag geweest van... oké, als ik me daar bijvoorbeeld aansluit... hebben ze nog maar 1 zetel nodig voor een meerderheid, bijvoorbeeld. Is dat ook een afweging geweest?
0: Dat is uiteindelijk ook een van de afwegingen geweest. Kijk, het belangrijkste is het fundament. Want hoe mooi zou het zijn als ik wethouder was geworden in Vlaardingen? Die weg lag open. Daar heb ik niet voor gekozen. Ook in het belang van de stad. Ik heb ervoor gekozen om deze zetel mee te nemen... in het belang van de Vlaardingen en in het belang om de stad te gaan besturen.
1: Er zijn 6 mensen weg uit je partij... Maar is de partij nog sterk genoeg om dingen voor elkaar te krijgen? Hoe staat die partij er nu voor?
2: Nou, vanavond komen we weer bij elkaar. We hebben er nog 19 over. Hè? We hebben een hele grote groep en dat zijn hele enthousiaste mensen. En die komen met heel veel plezier vanavond bij mij thuis op de fractiekoffie.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het weer zit er goed uit vandaag, in ieder geval deze ochtend. De zon gaat schijnen en is tussen de bewolking door dus goed te zien. Vanmiddag helaas wel weer slecht nieuws, dan trekt het weer dicht. Stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden en maken we weer kans op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Arnoud Proos wordt de nieuwe wethouder van Capelle aan den IJssel. Dat maakte hij bekend via LinkedIn. Proos was de afgelopen 4 jaar wethouder in Vlaardingen namens de ChristenUnie-SGP. In Capelle gaat hij aan de slag voor de SGP. In Vlaardingen was Proos verantwoordelijk voor onder meer armoedebeleid en sport. Later kreeg hij ook de portefeuille asielopvang onder zijn hoede. Die taak kwam bij hem terecht na een discussie binnen het college over het aantal asielzoekers dat Vlaardingen moet opvangen. Tijdens zijn periode als wethouder speelde ook zijn woonplaats regelmatig een rol in de lokale politiek. Proos woont in Barendrecht, terwijl wethouders volgens de wet in de gemeente moeten wonen waar zij werkzaam zijn. Daarvoor kan jaarlijks een ontheffing worden verleend. Meerdere keren werd zo'n ontheffing aangevraagd en besproken in de gemeenteraad. Moties van wantrouwen haalden uiteindelijk geen meerderheid. Onlangs kreeg Proos opnieuw toestemming om tijdelijk buiten Vlaardingen te blijven wonen. In Capelle aan den IJssel gaat Proos deel uitmaken van een college met Pro en Leefbaar Capelle. Die partijen bereikten eerder dit jaar een akkoord. De verwachting is dat Proos op 14 juli wordt geïnstalleerd. Vanaf dat moment is hij geen wethouder meer in Vlaardingen. Volgens de SGP blijft Proos ook in zijn nieuwe functie in Barendrecht wonen. Daarom zal de partij de gemeenteraad van Capelle moeten vragen om ontheffing van het woonplaatsvereisten.

0: Dit is Peter Poot. Hij heeft een caravanstalling aan de Maassluisdijk, precies naast de Nieuwe Blankenburg-verbinding. De afgelopen jaren werd hij omringd door werkzaamheden en voerde hij continu overleggen met onder andere Rijkswaterstaat. En die eerste overleggen begonnen al in 2010.
1: Ja, ik wil het beste en hun wil het goedkoopste. Dat is eigenlijk de eeuwige strijd, hè? Ja. Dus ja, de goede toerit, goede nutsvoorzieningen, dat soort zaken allemaal. Ja, heel veel overlast gehad van geluid, van stof, van platen intrillen. Ja, klanten die toch altijd bereikbaar waren. Afsluitingen van de wegen, toen ze aan de Rijksweg bezig waren, files. Ja, het is heel veel gebeurd de afgelopen 16 jaar. Maar ja, het is nu uiteindelijk met dit fietspad eindelijk een keertje afgelopen.
0: Ja. Want ondanks dat de aanleg van de 4 kilometer lange snelweg tussen Rozenburg en Vlaardingen voor veel overlast zorgde, was het Peter misschien wel het meest te doen om het fietspad, wat volgens hem in eerste instantie verkeerd aangelegd zou worden.
1: Ja, dat is eindelijk is het al voorbij. Kijk, degene die hier woonde, die zijn natuurlijk, is het proces veel eerder begonnen als voor degene die ja, de Rijksweg gebruiken. En voor de mensen die de weg gebruiken, was het al 1,5 jaar geleden klaar. Maar ja, voor ons bleven we doorgaan en ja, heel veel vergaderingen nog gehad over de fietspad. En nu is dat eindelijk ook afgerond. En, precies zoals we willen, precies zoals we ontworpen hebben. Dus ja. Nu is het weer klaar.
2: Waarom vond je het belangrijk dat hier een fietspad uiteindelijk werd aangelegd?
1: Nou, er is altijd een fietspad geweest vanaf het Oeverbos naar de Aalkeetpolder. En dat dit moest weg vanwege de Blankenburgverbinding. En er is altijd beloofd dat er een terug zou komen. Alleen toen ze me over mijn terrein ingetekend hadden, toen begon ik toch wel een beetje te klagen. Ja. Ze hadden zelfs de werkzaamheden waren al begonnen. De dammen lagen er al. Ja, toen heb ik toch gezegd van dat gaan we niet doen. Toen een klein beetje juridisch gedreigd en uiteindelijk dit tracé voor elkaar gekregen. Waardoor mijn klant en de fietsers gescheiden zijn van elkaar, wat toch een veiligere situatie is.
2: Ja, waarom moest jij dan degene zijn die een alternatief bedacht?
1: Ja, kijk, ik hoef het niet te betalen. En de jongens van Rijkswaterstaat, die moeten het wel betalen. Dat was de goedkoopste oplossing. En als je het gewoon vanaf bovenaf bekijkt, is het ook heel logisch. Alleen ja, de fietsers en de caravans gaan toevallig in dezelfde tijd van het jaar er gebruik van maken. Dus ja, de drukste tijd voor mij is ook de drukste tijd voor fietsers. En die combinatie vond ik niet heel gunstig. Nee. En ik moet ook wel zeggen dat, ja, ik denk als je op kantoor zit bij Rijkswaterstaat en je denkt even een caravanstalling na, dan heb je ook niet echt de indruk van ja, 2000 caravans en campers. Ja, hoeveel gaat er per dag wel niet op en neer? En hoeveel fietsers zijn er dan? En dus als je dat als lokale bewoner kan vertellen tegen ze, dan gaan ze op een gegeven moment wel draaien naar je mening.
2: Ja. Dus als je zo eens om je heen kijkt en je kijkt naar hoe het fietspad er nu bij ligt, ben je dan tevreden?
1: Ja, zeer tevreden. Het is helemaal netjes geworden. Het is precies zoals we wilden. En ja, we hebben het keurig gedaan. De drempel op de dijk is helaas niet gelukt voor de afremmende autoverkeer. Maar goed, ik kan niet alles hebben.
0: En zo komt er ook voor Peter na 16 jaar een eind aan de werkzaamheden rondom de Blankenburgverbinding.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een doeboek gemaakt door de gemeente Schiedam, Irado en de kleine ambassade. En je hoort het laatste nieuws over de Vlaardingse formatie.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. Toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11, Bodegraven richting Leiden, bij Zoeterwoude, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is donderdag 11 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een doeboek gemaakt door de gemeente Schiedam, Irado en de kleine ambassade. En er lijkt een speciale rol voor de duif in weggelegd. En je hoort het laatste nieuws over de Vlaardingse formatie.

0: Dit is 2.
1: 2.
2: Basisscholen van Schiedam gaan de komende weken aan de slag met een nieuw boek dat kinderen leert hoe zij met dieren om moeten gaan. Om het doeboek te maken slaan Irado, de gemeente en de kleine ambassade de handen ineen. Op het schoolplein van basisschool De Taaltuin is het boek deze week feestelijk gepresenteerd. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
3: Maar jullie zijn dus de vogel aan het inkleuren en dat is dus vanuit het boekje, toch? Vanuit het Roekoe-doeboek.
4: Roekoe-doeboek, hè jongens. Maar is dit zomaar een vogel of heeft het een speciale naam?
5: Een speciale naam.
4: Want wat is de naam van deze vogel? Wat is dit voor soort vogel?
6: Ik weet het. Roekoe-boekoe.
4: Begin met een D.
6: Een D.
4: Het was een duif.
7: Een doekboekje met een duif in de hoofdrol. De leerlingen van de onderbouw van de basisschool De Taaltuin in Schiedam kregen dit boekje dinsdagochtend als eerste in handen. Het is een doekboekje uit initiatief van Irado, de gemeente en de kleine ambassade. Het doel is simpel. Kinderen op een leuke manier leren hoe ze respectvol en veilig met de dieren in hun buurt omgaan.
8: In samenwerking met de gemeente Schiedam, Irado en Loket Dierenwelzijn zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het Roekoe-doeboek. Om dierenwelzijn onder de aandacht bij kinderen te krijgen op een leuke, speelse en leerzame manier. Dus eigenlijk op een hele simpele, speelse manier laten we ze kennis maken met feitjes over dieren die ze misschien in eerste instantie niet weten. Dus bijvoorbeeld over het voeren van dieren. Wat is nou wel goed voor dieren? Wat is nou juist niet zo goed en waarom? Maar ook over onderwerpen zoals hondenpoep.
9: Wat komt er hond?
8: Deze editie is een zomereditie. Dus we gaan ook in op barbecue in bekende parken in Schiedam. Dus ook heel herkenbaar voor de kinderen. En eigenlijk allemaal verschillende onderwerpen. We hebben het doekboek. Dat kan natuurlijk op school worden gedaan met de juffen. Maar het is ook zeker de bedoeling als kinderen thuiskomen met het boek. Dat ze het samen met hun ouders, broertjes, zusjes, vrienden, familie. Dat ze het samen ook als familieactiviteit kunnen oppakken. Dus niet alleen leerzaam voor de kinderen. Maar misschien ook wel voor de ouders en iedereen daaromheen.
3: Want weten jullie nog wat de bijen doen?
6: Nee, ik weet het.
3: Jij weet het?
6: Ja. Dat gaat in een bloemetje een beetje bewegen naar een andere bloemetje.
3: Ja.
8: Exact. We denken dat het gewoon een heel belangrijk onderwerp is, dierenwelzijn. En dat daar wel wat meer aandacht voor mag komen. En hoe kunnen we dat dan beter doen dan beginnen bij kinderen? Kinderen houden van spelende, leerzame manier van dingen leren.
6: Wat is deze zwarte?
8: En door dit soort opdrachten wordt het heel toegankelijk. Onbewust komen ze achter dingen die ze misschien niet wisten. Weten ze hoe beter met diertjes kunnen omgaan. Dus eigenlijk een beetje op een onbewuste, leerzame manier.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het weer zit er goed uit vandaag, in ieder geval deze ochtend. De zon gaat schijnen en is tussen de bewolking door dus goed te zien. Vanmiddag helaas wel weer slecht nieuws, dan trekt het weer dicht. Stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden en maken we weer kans op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 50PLUS sluit zich aan bij de nieuwe coalitie in Vlaardingen. Daarmee krijgt het samenwerkingsverband van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen en de VVD de benodigde meerderheid in de gemeenteraad. Formateur Ingrid Koenradi schrijft aan de raad dat in 50PLUS een betrouwbare partner is gevonden. De partij kwam in maart voor het eerst in de Vlaardingse gemeenteraad met 1 zetel. Fractievoorzitter John Huff zegt dat tijdens de onderhandelingen veel punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS zijn binnengehaald, vooral op het gebied van ouderenbeleid. Welke afspraken precies zijn gemaakt, wil hij nog niet zeggen. Dat wordt later duidelijk in het coalitieakkoord. Na de overstap van Jorn van der Bie van heel de stad naar Ons Vlaardingen hadden de 3 beoogde coalitiepartijen nog 1 zetel nodig voor een meerderheid. Die komt nu dus van 50PLUS. Namens de partij wordt Willem van der Struis voorgedragen als wethouder. Meer over de Vlaardingse formatie lees je op onze website. Dit is 2.nl.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het weer zit er goed uit vandaag, in ieder geval deze ochtend. De zon gaat schijnen en is tussen de bewolking door dus goed te zien. Vanmiddag helaas wel weer slecht nieuws, dan trekt het weer dicht. Stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden en maken we weer kans op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het weer zit er goed uit vandaag, in ieder geval deze ochtend. De zon gaat schijnen en is tussen de bewolking door dus goed te zien. Vanmiddag helaas wel weer slecht nieuws, dan trekt het weer dicht. Stijgt de temperatuur naar zo'n 17 graden en maken we weer kans op een buitje.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 11 juni. Je luistert naar 2 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam weer met je door. We gaan het onder andere hebben over de Vlaardingse politiek, want Jorn van der Bie stapt uit de partij Heel de Stad en 50PLUS bemoeit zich met de formatie. En we hebben het nog over gedoe rondom het aanleggen van een fietspad in de buurt van de Blankenburgverbinding.

0: Dit is 2.
1: Jorn van der Bie is uit de Vlaamse politieke partij Heel de Stad gestapt en sluit zich aan bij Ons Vlaardingen. Volgens hem zou de activistische partij zichzelf niet willen omvormen tot een bestuurderspartij. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Heel de Stad heeft een hele mooie achterban die allemaal zegt van we willen Vlaardingen besturen. Maar Heel de Stad is al 10 jaar lang een oppositiepartij. En daarin niet alleen ik, maar ook anderen binnen de partij, ook die 6 mensen die nu dus ook weg zijn, hebben gemerkt dat het toch bij de oppositie blijft. Dat het daar toch bij laten we zeggen, meer het activistische blijft.
3: Oh, als je maar 1 dingetje fout doet, dan word je straks misschien niet uitgenodigd. Of denk, ja, je moet. Kijk, water bij de wijn moet, hè, dat zegt elke partij die onderhandelt. Maar je moet niet je karakter gaan en je ruggengraat gaan prijsgeven.
4: Een breuk bij de Vlaamse politieke partij Heel de Stad. 6 leden stappen eruit en ook raadslid Jorn van der Bie verlaat de partij. Volgens van der Bie was de campagne positief en probeerde een groep binnen de partij Heel de Stad om te vormen tot een partij die ook de stad echt kan gaan besturen.
2: Er hebben een aantal mensen hebben er heel hard aan meegeholpen. Echt het fundament van de partij. Dus niet alleen de raadsleden, maar ook de steunraadsleden en de mensen die erachter zitten. Ja, en gaandeweg kwamen de discussies en merkten we dat we niet op één lijn zaten. Met name onder andere het social media gebeuren. Je bent een politieke partij en dan heb je een politieke pagina. En ja, goed, meerdere mensen binnen de partij vinden dat dat ook hetgeen is wat centraal moet staan. En niet een berichtensite waar je heel veel views mee haalt. Maar wat niet relevant is voor de politieke partij Heel de Stad.
4: Van der Bie heeft het over de Facebookgroep Heel de Stad Vlaardingen. Hierin worden allerlei nieuwsberichten geplaatst door Patrick van Eyck, die zelf niet is aangesloten bij de partij Heel de Stad. Volgens oprichters Ron Boers en Tim Tiel is dat om te zorgen dat er nog genoeg kliks komen op hun Facebook, terwijl ze zich voor de rest koest houden om een kans te maken in het formatieproces.
3: Dus we hebben er bijna niets opgezet. Geen uit de bocht vliegdingen. We hebben geen filmpjes gemaakt. Dus we hebben op alle fronten, zal maar zeggen, zijn we het braafste jongetje van de klas geworden. Alleen maar om die formatie en onszelf, Heel de Stad, een kans te geven.
4: Dat 6 mensen uit zijn partij stappen vindt Boers nog steeds onbegrijpelijk.
3: Er was politiek geen enkel verschil van mening over geen enkel beleidsterrein.
5: Maar misschien wel over de manier van werken.
3: Ja, maar dat is geen politiek verschil, hè? Ook stel nou voor, we hadden blijven onderhandelen en wij hadden onderdeel van het college geworden. Dan denk je toch niet dat wij dan tegen het nieuwe college gaan schoppen. Dat zijn we zelf. Dan gooi je je eigen glaas in. Dat zou toch heel erg dom zijn.
4: Heel de Stad had hoop om mee te besturen. En Jorn van der Bie zou de wethouder zijn geworden voor de partij. Maar nu is Van der Bie uit de partij gestapt.
2: Ik moest voor mezelf echt wel een afweging maken van ik ga straks een baan opzeggen. Ik heb een hele leuke baan. Die baan die ga ik niet terugkrijgen. Ik moet er wel 100% kunnen vertrouwen dat we op één lijn zitten. En dat we die afstand die we inmiddels gecreëerd hadden met elkaar, dat we die konden slechten. En dat had ik niet. Ik heb dit gedaan puur en alleen in het belang van de stad. En als ik dit niet had gedaan, dan kon er straks ook gewoon geen formatie. Dan gaat het straks over links. Ron en Tim zijn echt fantastische mensen. Maar het is echt een politiek ingegeven besluit. En het is een besluit wat ik weet. Het gaat echt niet om mezelf.
5: Anders was je wel wethouder geworden.
2: Anders had ik wel wethouder geworden. Dan had ik gezegd van zo, nou, ik zit 4 jaar zit ik hier. En we zien wel waar de schip strandt.
5: Kijken jullie ook even naar jezelf? Want het is toch dat er 6 mensen, het zijn er niet weinig. Ook van, nou, hadden we niet wat anders moeten doen om ze wel binnenboord te halen?
3: Juist Tim en ik, want wij waren degene die Facebook deden. Hè? De anderen die van alles vinden, deden nooit wat. Tim en ik waren degene die hebben gezegd, jongens, we gaan ons koest houden van 18 maart. Tim en ik, die de podcast zouden maken, hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Tim en ik, die de vragen en amendementen en zo meestal maken, hebben gezegd, gaan we even niet doen. Al die dingen, kwam van ons uit.
5: Is dat het dan niet misschien, dat jullie een soort los stonden van de rest?
3: Oh, jij denkt dat wij het leuk vinden om naast ons fulltime werk ook nog fulltime alles voor heel de stad in ons eentje te doen?
5: Ja,
3: nee, ik zou willen dat iedereen van alles deed. En gelukkig zijn er nog genoeg mensen die dingen doen, maar er komt wel heel veel op onze schouders terecht.
4: Van der Bie stapt over naar de grootste partij, Ons Vlaardingen, die met zijn komst een zetel extra en dus 12 zetels hebben. Volgens Boers zou het een vooropgezet plan zijn, maar volgens Frans Hoogendijk van Ons Vlaardingen is dat onzin. Volgens Van der Bie is het ook een tactische keuze geweest om zich aan te sluiten bij Ons Vlaardingen.
2: Ik had de zetel daar kunnen laten, maar ik heb ervoor gekozen, ook voor mezelf gekozen, van ik wil zorgen dat de stad goed bestuurd gaat worden. En dat is voor mij gewoon een hele belangrijke afweging. Nogmaals, hoe pijnlijk die ook is.
5: Maar het is dus voor jou ook een doorslag geweest van oké, als ik me daar bijvoorbeeld aansluit, hebben ze nog maar één zetel nodig voor een meerderheid, bijvoorbeeld. Is dat ook een afweging geweest?
2: Dat is uiteindelijk ook een van de afwegingen geweest. Kijk, het belangrijkste is het fundament. Want hoe mooi zou het zijn als ik wethouder was geworden in Vlaardingen? Die weg lag open. Daar heb ik niet voor gekozen. Ook in het belang van de stad. Ik heb ervoor gekozen om deze zetel mee te nemen in het belang van de Vlaardingers en in het belang om de stad te gaan besturen.
5: Er zijn 6 mensen weg uit je partij. Maar is de partij nog sterk genoeg om dingen voor elkaar te krijgen? Hoe staat die partij nu voor?
3: Nou, vanavond komen we weer bij elkaar. We hebben er nog 19 over. Hè? We hebben een hele grote groep en dat zijn hele enthousiaste mensen. En die komen met heel veel plezier vanavond bij mij thuis op de fractiekoffie.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, de kans op een bui blijft vanmiddag bestaan of opnieuw weer toenemen eigenlijk, net als vanavond. Het wordt vandaag niet warmer als zo'n 17 graden. Vanavond daalt de temperatuur flink hoor, naar zo'n 12 graden. Wordt het morgen dan beter? Nou, het antwoord is nee, helaas.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Arnoud Proos wordt de nieuwe wethouder van Capelle aan den IJssel. Dat maakte hij bekend via LinkedIn. Proos was de afgelopen 4 jaar wethouder in Vlaardingen namens de ChristenUnie-SGP. In Capelle gaat hij aan de slag voor de SGP. In Vlaardingen was Proos verantwoordelijk voor onder meer armoedebeleid en sport. Later kreeg hij ook de portefeuille asielopvang onder zijn hoede. Die taak kwam bij hem terecht na een discussie binnen het college over het aantal asielzoekers dat Vlaardingen moet opvangen. Tijdens zijn periode als wethouder speelde ook zijn woonplaats regelmatig een rol in de lokale politiek. Proos woont in Barendrecht, terwijl wethouders volgens de wet in de gemeente moeten wonen waar zij werkzaam zijn. Daarvoor kan jaarlijks een ontheffing worden verleend. Meerdere keren werd zo'n ontheffing aangevraagd en besproken in de gemeenteraad. Moties van wantrouwen haalden uiteindelijk geen meerderheid. Onlangs kreeg Proos opnieuw toestemming om tijdelijk buiten Vlaardingen te blijven wonen. In Capelle aan de IJssel gaat Proos deel uitmaken van een college met Pro en Leefbaar Capelle. Die partijen bereikten eerder dit jaar een akkoord. De verwachting is dat Proos op 14 juli wordt geïnstalleerd. Vanaf dat moment is hij geen wethouder meer in Vlaardingen. Volgens de SGP blijft Proos ook in zijn nieuwe functie in Barendrecht wonen. Daarom zal de partij de gemeenteraad van Capelle moeten vragen om ontheffing van het woonplaatsvereiste.

0: Dit is Peter Poot. Hij heeft een caravanstalling aan de Maassluisdijk, precies naast de nieuwe Blankenburg-verbinding. De afgelopen jaren werd hij omringd door werkzaamheden en voerde hij continu overleggen met onder andere Rijkswaterstaat. En die eerste overleggen begonnen al in 2010.
1: Ja, ik wil het beste en hun wil het goedkoopste. Dat is eigenlijk de eeuwige strijd, hè? Ja. Dus ja, de goede toerit, goede nutsvoorzieningen, dat soort zaken allemaal. Heel veel overlast gehad van geluid, van stof, van platen intrillen. Klanten die toch altijd bereikbaar waren. Afsluitingen van de wegen toen ze aan de Rijksweg bezig waren. Files. Ja, het is heel veel gebeurd de afgelopen 16 jaar. Maar ja, het is nu uiteindelijk met dit fietspad eindelijk een keertje afgelopen.
0: Ja. Want ondanks dat de aanleg van de 4 kilometer lange snelweg tussen Rozenburg en Vlaardingen voor veel overlast zorgde, was het Peter misschien wel het meest te doen om het fietspad, wat volgens hem in eerste instantie verkeerd aangelegd zou worden.
1: Ja, dat is eindelijk is het al voorbij. Kijk, degene die hier woonde, die zijn natuurlijk, is het proces veel eerder begonnen als voor degene die de Rijksweg gebruiken. En voor de mensen die de weg gebruiken, was het al anderhalf jaar geleden klaar. Maar ja, voor ons bleven we doorgaan en heel veel vergaderingen nog gehad over de fietspad. En nu is dat eindelijk ook afgerond. En, precies zoals we willen, precies zoals we ontworpen hebben. Dus nu is het weer klaar.
2: Waarom vond je het belangrijk dat hier een fietspad uiteindelijk werd aangelegd?
1: Nou, er is altijd een fietspad geweest vanaf het Oeverbos naar de Aalkeetpolder. En dat moest weg vanwege de Blankenburgverbinding. En er is altijd beloofd dat er een terug zou komen. Alleen toen ze me over mijn terrein ingetekend hadden, toen begon ik toch wel een beetje te klagen. Ja. Ze hadden zelfs de werkzaamheden waren al begonnen. De dammen lagen er al. Toen heb ik toch gezegd van dat gaan we niet doen. Toen een klein beetje juridisch gedreigd en uiteindelijk dit tracé voor elkaar gekregen. Waardoor mijn klant en de fietsers gescheiden zijn van elkaar, wat toch een veilige situatie is.
2: Ja, waarom moest jij dan degene zijn die een alternatief bedacht?
1: Kijk, ik hoef het niet te betalen. En de jongens van Rijkswaterstaat, die moeten het wel betalen. Dat was de goedkoopste oplossing. En als je het gewoon vanaf bovenaf bekijkt, is het ook heel logisch. Alleen ja, de fietsers en de caravans gaan toevallig in dezelfde tijd van het jaar er gebruik van maken. Dus ja, de drukste tijd voor mij is ook de drukste tijd voor fietsers. En die combinatie vond ik niet heel gunstig. Nee. En ik moet ook wel zeggen dat, ik denk als je op kantoor zit bij Rijkswaterstaat en je denkt even een caravanstalling na, dan heb je ook niet echt de indruk van 2000 caravans en campers. Ja, hoeveel gaat er per dag wel niet op en neer? En hoeveel fietsers zijn er dan? En dus als je dat als lokale bewoner kan vertellen tegen ze, dan gaan ze op een gegeven moment wel draaien naar je mening.
2: Ja. Dus als je zo eens om je heen kijkt en je kijkt naar hoe het fietspad er nu bij ligt, ben je dan tevreden?
1: Ja, zeer tevreden. Het is helemaal netjes geworden. Het is precies zoals we wilden. En we hebben het keurig gedaan. De drempel op de dijk is helaas niet gelukt voor de afremmende autoverkeer. Maar goed, ik kan niet alles hebben.
0: En zo komt er ook voor Peter na 16 jaar een eind aan de werkzaamheden rondom de Blankenburgverbinding.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een doeboek gemaakt door de gemeente Schiedam, Irado en de kleine ambassade. En je hoort het laatste nieuws over de Vlaardingse formatie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedemiddag, het is donderdag 11 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een doeboek gemaakt door de gemeente Schiedam, Irado en de kleine ambassade. En er lijkt een speciale rol voor de duif in weggelegd. En je hoort het laatste nieuws over de Vlaardingse formatie.
1: Spel

0: 2.
1: Basisscholen van Schiedam gaan de komende weken aan de slag met een nieuw boek dat kinderen leert hoe zij met dieren om moeten gaan. Om het doeboek te maken slaan Irado, de gemeente en de kleine ambassade de handen ineen. Op het schoolplein van basisschool De Taaltuin is het boek deze week feestelijk gepresenteerd. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Maar jullie zijn dus de vogel aan het inkleuren en dat is dus vanuit het boekje, toch? Vanuit het Roekoe-doeboek.
3: Roekoe-doeboek, hè jongens. Maar is dit zomaar een vogel of heeft dat een speciale naam?
4: Een speciale naam.
3: Want wat is de naam van deze vogel? Wat is dit voor soort vogel?
5: Ik weet het. Een roekoe-boekoe.
3: Begin met een d.
5: Een duif.
3: Het was een duif.
6: Een doekboekje met een duif in de hoofdrol. De leerlingen van de onderbouw van de basisschool De Taaltuin in Schiedam kregen dit boekje dinsdagochtend als eerste in handen. Het is een doekboekje uit initiatief van Irado, de gemeente en de kleine ambassade. Het doel is simpel. Kinderen op een leuke manier leren hoe ze respectvol en veilig met de dieren in hun buurt omgaan.
7: In samenwerking met de gemeente Schiedam, Irado en Loket Dierenwelzijn zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het Roekoe-doeboek. Om dierenwelzijn onder de aandacht bij kinderen te krijgen op een leuke, speelse en leerzame manier. Dus eigenlijk op een hele simpele, speelse manier laten we ze kennis maken met feitjes over dieren die ze misschien in eerste instantie niet weten. Dus bijvoorbeeld over het voeren van dieren. Wat is nou wel goed voor dieren? Wat is nou juist niet zo goed en waarom? Maar ook over onderwerpen zoals hondenpoep.
8: Wat komt er hond?
7: Deze editie is een zomereditie. Dus we gaan ook in op barbecue in bekende parken in Schiedam. Dus ook heel herkenbaar voor de kinderen. En eigenlijk allemaal verschillende onderwerpen. We hebben het doekboek. Dat kan natuurlijk op school worden gedaan met de juffen. Maar het is ook zeker de bedoeling als kinderen thuiskomen met het boek, dat ze het samen met hun ouders, broertjes, zusjes, vrienden, familie, dat ze het samen ook als familieactiviteit kunnen oppakken. Dus niet alleen leerzaam voor de kinderen, maar misschien ook wel voor de ouders en iedereen daaromheen.
2: Want weten jullie nog wat de bijen doen?
5: Nee, ik weet het.
2: Jij weet het?
5: Ja. Dat gaat in een bloemetje een beetje bewegen en dan gaat een andere bloemetje.
8: Ja. Mooie vragen.
2: Exact.
7: We denken dat het gewoon een heel belangrijk onderwerp is, dierenwelzijn, en dat daar wel wat meer aandacht voor mag komen. En hoe kunnen we dat dan beter doen dan beginnen bij kinderen? Kinderen houden van spelende, leerzame manier van dingen leren.
5: Wat is deze zwarte?
7: En door dit soort opdrachten wordt het heel toegankelijk. Onbewust komen ze achter dingen die ze misschien niet wisten. Weten ze hoe beter met diertjes kunnen omgaan. Dus eigenlijk een beetje op een onbewuste, leerzame manier.
6: Dit doelboekje is pas het begin. Na deze zomerse editie volgt er in het najaar alweer een nieuwe herfsteditie.
3: Oh, kijk eens, hier kan je nog een vis knutselen.
5: Dit?
3: Dat is ook leuk.

0: Dit is 2. 4.
1: Goedemiddag, de kans op een bui blijft vanmiddag bestaan of opnieuw weer toenemen eigenlijk, net als vanavond. Het wordt vandaag niet warmer als zo'n 17 graden. Vanavond daalt de temperatuur flink hoor, naar zo'n 12 graden. Wordt het morgen dan beter? Nou, het antwoord is nee, helaas.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

2 actueel. 50PLUS sluit zich aan bij de nieuwe coalitie in Vlaardingen. Daarmee krijgt het samenwerkingsverband van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen en de VVD de benodigde meerderheid in de gemeenteraad. Formateur Ingrid Koenradi schrijft aan de raad dat in 50PLUS een betrouwbare partner is gevonden. De partij kwam in maart voor het eerst in de Vlaardingse gemeenteraad met 1 zetel. Fractievoorzitter John Huff zegt dat tijdens de onderhandelingen veel punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS zijn binnengehaald, vooral op het gebied van ouderenbeleid. Welke afspraken precies zijn gemaakt, wil hij nog niet zeggen. Dat wordt later duidelijk in het coalitieakkoord. Na de overstap van Jorn van der Bie van heel de stad naar Ons Vlaardingen hadden de 3 beoogde coalitiepartijen nog 1 zetel nodig voor een meerderheid. Die komt nu dus van 50PLUS. Namens de partij wordt Willem van der Struis voorgedragen als wethouder. Meer over de Vlaardingse formatie lees je op onze website. Dit is 2.nl.

2, 3, come on, girl.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2... om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, de kans op een bui blijft vanmiddag bestaan of opnieuw weer toenemen eigenlijk. Net als vanavond. Het wordt vandaag niet warmer als zo'n 17 graden. Vanavond daalt

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, de kans op een bui blijft vanmiddag bestaan of opnieuw weer toenemen eigenlijk, net als vanavond. Het wordt vandaag niet warmer als zo'n 17 graden. Vanavond daalt de temperatuur flink hoor, naar zo'n 12 graden.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Twee.
0: Dit is twee.
2: Dirty mind turns me on. Just from a visual.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 11 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over nogmaals de Vlaardingse politiek, maar dit keer uitgelegd door onze politiek verslaggever Sybe van der Ende. En je hoort welke Schiedammer er komende zomer schittert op het WK in Amerika.

0: Dit is 2.
1: Het Zuid-Hollandse wandkleed over het slavernijverleden is na een reis langs verschillende werkplaatsen weer terug in Schiedam. Het monumentale textielwerk, waaraan ruim 600 mensen meewerkten, is de hele maand juni te zien in de Grote Hof Sint-Janskerk in het stadscentrum van Schiedam. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Ja, je voelt het gewoon als je hier zo bij dat wandkleed bent. Je voelt die energie van de mensen, maar ook van het verhaal.
3: Het Zuid-Hollandse wandkleed dat op 30 januari in Schiedam is afgemaakt, is weer terug in onze stad. En tijdens een van de tentoonstellingen vertelt de textielkunstenaar over het verhaal van het wandkleed.
2: Ja, we hebben het verhaal van Zuid-Holland over het slavernijverleden in Nederland. De buitenkant bestaat uit het verleden, waarbij we de Gouden Koets aan de linkerkant zien en aan de rechterkant het slavenschip met de goederen die daarmee teruggekomen zijn, maar waarmee dus ook de slaven vanuit Afrika en andere landen naar de plantages werden vervoerd. Daar hebben wij onze rijkdom mee verkregen en die zijn verkregen door de slavenarbeid, wat we in het volgende deel van het wandkleed zien. Dan hebben we aan deze kant het VOC en het WEC gebouw, wat in Delft en in Rotterdam. En aan de andere kant hebben we de Leidse Universiteit, waar dus ook echt het beleid gemaakt werd. Daar werden de plantagehouders, die werden daar opgeleid. En zo is dit dus ook een politiek verhaal waarbij ja, het beleid echt gemaakt werd in Nederland en in Zuid-Holland. Het Mauritshuis, de kern waar de politiek zich bevindt, maar ook opgebouwd is uit het hout uit Brazilië, suikerplantages. Van daaruit komen we bij de kitty-kotty-handen, waarbij ze gaan staan voor de eigen identiteit. En dan hebben we weer een afbeelding van de Gouden Koets. Alleen op de Gouden Koets staan ze de witte mensen in vrijheid en ontspannenheid. En Marcos Cue, de ontwerper van dit wandkleed, die heeft in het midden de vrijgemaakte slaven op het podium gezet. En ernaast zijn toekomstdroom, de mensen, de nazaten van de tot slaafgemaakte die vrijgekomen zijn, dat zijn ontspannenheid met bloemen, een boek lezen. Je ziet de generaties, de mevrouw die de baby omhoog houdt. En dat zij naar een vrije toekomst gaan.
4: Het is nu klaar, maar het verhaal gaat verder. Eigenlijk begint het nu pas. Nu gaat het doek Zuid-Holland over en Nederland en misschien wel verder. Maar het verhaal gebeurt nu.
3: De hele maand juni wordt het kleed tentoongesteld in de Grote Kerk in het centrum van Schiedam. Zelfs tijdens de viering van Katie Kotti is het kleed nog te zien in de stad. Daarna reist het kleed verder naar een andere stad in de provincie. De reden van de tentoonstelling in de kerk is om de connectie te maken met het christendom en het slavernijverleden.
2: Nou ja, we zijn hier in de kerk. En zoals je ziet is dit ook een glas in lood ontwerp. En daarmee was de kerk ook heel erg verbonden met het slavernijverleden. Het heeft een best wel een dubbele betekenis. Aan de ene kant dus, maar ook het geloof hè, willen verspreiden. En aan de andere kant ook uitmoorden. Hè. Van de Bandeneilanden is een heel verhaal in het wandkleed. Een nazaat die ook haar therapeutische verhaal, zichzelf daarin heeft het leed kunnen verwerken. En ook voor de toekomst willen meegeven voor nazaten. Zij is zelf nazaat. En nou ja, daarmee is dus het glas in lood ontwerp heel passend in Zuid-Hollandse wandkleed.
4: Het is mooi om te kijken naar het resultaat en de kleuren zijn mooi. En ik hoop dat het doek heeft ook een verhaal. En ik hoop dat mensen die bewustwording krijgen. Hè, als ze snappen wat ze zien, hè, wat het verhaal is op het doek. Dat ze thuiskomen en dat ze een vraag stellen aan zichzelf.
3: Ruim 600 mensen hebben gewerkt aan het wandkleed. Sommige van deze mensen hebben eigen materialen meegenomen met een verhaal die connectie heeft met het slavernijverleden. Andere mensen die deden mee omdat ze het gezellig vonden.
2: Dit deel is een mooi stukje van de mensen die het zelf hebben in Dordrecht. Daar is iemand die als zendelingsdochter is zij in Suriname opgegroeid. En zij vertelde dat zij dus ook een schortje heeft, wat heel bekend daar is, maar waar dus alle nationaliteiten in verwerkt zijn. En dat, ja, vond zij dus heel mooi om dat ook hier, want dat ligt dan op zolder en dan... Het is mooi om dat wel met dit verhaal mee te geven.
4: Eigenlijk ben ik begonnen met een... was de opdracht een paar groene lapjes onder aan het kleed bevestigen. En als je daar dan mee bezig bent, dat weet ik nog toen ik dat voor het eerst moest doen. Dat ik dacht, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus dan heb je ook eigenlijk helemaal geen zicht op het project, hè? Wat het nou eigenlijk is. Maar dat is ik ben in de laatste drie, vier maanden betrokken geweest. Ja, dat komt dan steeds meer tot zijn recht en wordt ook steeds meer zichtbaar waar je mee bezig bent. Maar het is begonnen met een groen lapje.
2: Maar ook de pitjes uit Suriname, waar ze dan sieraden van maken. Zoals iemand die, nou ja, doordat je aan dit wandkleed werkt, kom je in aanraking met allerlei... Ja, informatie over het slavernijverleden. En ja, je doet mee om gewoon gezellig met elkaar te maken. En ondertussen komt het onderwerp steeds meer naar je toe. Kom je niet zoveel meer tegen. Dit is zo huge.

0: is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, er lijkt vanavond toch nog een flink spatje regen te vallen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 18 graden. In de loop van de avond wordt het dan droog, maar niet heel warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: De Vlaardingse orgeljoker is door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten. Als het Nederlandse elftal de volgende ronde bereikt, dan mag zij voorafgaand aan de wedstrijd spelen voor het publiek. Het nieuws kwam voor Joke Meijer als een complete verrassing. Zelfs haar zoon dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Toch is er nog een mogelijke hindernis. De bekende muzikante gleed afgelopen dinsdag uit op haar balkon en wacht de komende week af of haar arm voldoende herstelt. Daarnaast twijfelt ze nog over de reis omdat haar beide zoons niet mee kunnen en ze niet graag alleen zo'n verre reis maakt. Mocht het optreden doorgaan, dan heeft orgeljoker haar repertoire al grotendeels klaar. Ze wil onder meer Nederlandse muziek spelen, aangevuld met nummers als Sweet Caroline en Narcotic. Voor die tijd moet er echter nog het nodige gebeuren. Nederland moet zich eerst plaatsen voor de volgende ronde en Joke moet zelf ook nog enkele praktische zaken regelen, waaronder het aanvragen van een paspoort. Als de Vlaardingse uiteindelijk afreist naar de Verenigde Staten, voegt zij zich bij een indrukwekkend gezelschap. Tijdens het WK staan ook internationale artiesten als Shakira, Michael Bublé en Katy Perry op het programma.

0: 2.
1: De familie van de Schiedamse WK-ganger Sydney Lopez-Cabral maakt zich klaar voor een reis naar de Verenigde Staten. Daar zal vanaf donderdag 11 juni het wereldkampioenschap voetbal losbarsten. Zij zullen hem luid toejuichen als hij het namens het Kaapverdisch elftal opneemt tegen landen als Spanje en Uruguay. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Ja, zo trots dat hij gewoon überhaupt mee kan doen met de WK eigenlijk. En ook de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ja, ik kan niet meer zeggen dat ik super trots op hem ben. En ik app hem ook regelmatig. En ik ben zelf ook zenuwachtig voor de 15e. Dus ik ben ook al een beetje aan het aftellen. En gisteren vroeg ik hem ook nog, ben je al zenuwachtig? En hij zei dat hij het nu nog niet voelt. Want hij is echt bezig met de dag zelf. Mm-hmm. Dus hij is echt bezig met het hier en nu. En ik denk dat die spanning de 15e wel echt komt.
3: En jullie hebben allemaal de shirtjes ook aan. Wat gaat er allemaal mee om hem aan te moedigen?
4: Ja, al zijn shirtjes. Voor alle clubs.
3: Ja.
4: Voor alle clubs. Die gaan er allemaal mee.
3: Ja.
2: En hij heeft zelf ook allerlei t-shirts besteld. Met zijn nummer en zijn achternaam. Dus die t-shirts liggen eigenlijk allemaal klaar om aan te nemen.
5: Ja, het is de eerste keer dat Cabo meedoet aan het WK. Dus ja, het is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, hoe het daar gaat zijn. We gaan ook bijvoorbeeld tegen Spanje. Dat is ook een hele goede... Ja, een heel goed land eigenlijk. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe Cabo het doet tegen.
3: Hoeveel contact hebben jullie nu?
5: Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks bellen we gewoon. En we appen elkaar sowieso elke dag wel.
3: Hoe gaat het met hem?
5: Ja, goed. Hij is gewoon gefocust op de wedstrijd. Ze trainen elke dag. Dus ja, eigenlijk gewoon gefocust om zo goed mogelijk voorbereid te zijn eigenlijk op de wedstrijd.
6: Sydney is geboren in Rotterdam en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Schiedam. Daar maakte hij kennis met het voetbal.
4: Ja, sinds vroeger al bij SVV. Ging ik hem ook altijd brengen met de scooter, met de fiets. En hier voor de deur was nog een Johan Cruijffveldje waar we heel veel hebben gevoetbald samen. Hij was al sinds klein al geen opgever, doorzetter. En toen speelde hij nog amateur en later heeft al het hard werk wel beloond.
6: De moeder van Sydney is al druk bezig met de voorbereidingen voor de reis naar de Verenigde Staten, waar ze haar zoon zal aanmoedigen.
7: Neem je mee om te zaaien wanneer Sydney gaat scoren, of Kaffiari gaat scoren.
2: En deze tas neem je ook mee?
7: Ja, zeker. Deze neem ik mee. Ja. Handtas, ja.
3: Kun je uitleggen hoe trots je bent dat je hier dit nu mag inpakken om naar het grote Amerika te gaan?
7: Eerlijk te zeggen, ik ben heel veel trots op hem. Soms huil ik stiekem.
3: Ja?
7: Ja, ik heb het nooit verwacht dat hij zo is ver gegaan.
3: Ja. En waar ben je dan zo trots op?
7: Ja, vooral met Spanje gaan spelen. Zo'n hoge club, ja. Moment, meestal als ik hem zie voetballen, dan denk ik toen ik kleiner was. En toen ik ook naar de voetballen, de trainer brengen. En nu dan zie ik mijn zoon en een zoon aan het spelen. Dan. En dat raakt mij echt om te zien. Dat kan ik je niet opschrijven.
2: En eigenlijk ook het mooie is dat zijn droom uitkomt. Want hij durfde alleen maar, hij kon hier alleen maar van dromen eigenlijk.
7: En hij zei altijd tegen mijn mama, één keertje ga je niet, hoef je niet meer te werken. Ik zeg iedere keer amen.
2: Ik bedoel, bij Benfica spelen, dat was echt een droom voor hem. Dus hij zei ook dat ik hier überhaupt mag spelen, is een grote droom die uit is gekomen. En dan nu de WK, nou dat was echt de kers op de taart.
3: Ja.
2: Want ja, wie droomt daar eigenlijk niet van?
3: Ja.
2: Dus ik denk stiekem dat hij hier ooit wel eens van heeft gedroomd. Maar ja, het is zo groot dat jouw eerste stap eigenlijk profvoetballer worden is. En dat je dan niet eens aan de WK denkt. Maar het is gewoon echt uitgekomen.
3: Ja.
4: Gewoon veel schreeuwen, juichen, schreeuwen, ja. Springen, dansen, alles.
8: Sydney, we wensen je heel veel succes.
7: Sydney, familie Lopes-Verbrouw, die is jouw chill succes. Moussa Boutras, double best.
6: Op maandag 15 juni staat de Schiedammer Sydney Lopez-Cabral om 6 uur 's avonds met Kaapverdië tegenover titelfavoriet Spanje. Let's move!

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht.

Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 11 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht. Maar waarom? Dat hoor je dus straks.

0: 2.
1: 2.
2: Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar de Vlaardingse formatie lijkt dan nu tot een einde te komen. Het motorblok van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD hebben in 50PLUS de partner gevonden om de stad mee te besturen. Onze verslaggever Siebe van der Ende vertelt je er meer over.
3: Samen zijn ze goed voor 18 zetels. De oudere partij zit voor het eerst in de gemeenteraad van Vlaardingen en zei eerder eigenlijk alleen in de oppositie te zitten. Maar ze bleken ongeveer de laatste optie en nu mogen ze meebesturen. De partij deed deze verkiezingen voor het eerst mee in Vlaardingen. Met het Jan Struijs-effect, de Vlaardinger die in de Tweede Kamer zit voor de partij, hoopte 50PLUS in de raad te komen. En dat lukte. Ze stoten AOV, de andere oudere partij, uit de gemeenteraad. Het enige raadslid nu is John Huff, die eerder betrokken was bij het CDA en bij Beter voor Vlaardingen. Omdat het een nieuwe partij is, met één zetel, dachten ze, we gaan lekker in de oppositie zitten, we zijn bescheiden. Maar ze mogen toch mee besturen. Want na een mislukte formatie met Beter voor Vlaardingen, een afwijzing van bijna alle andere partijen en oneenigheid binnen de partij heel de stad, bleef 50PLUS eigenlijk als laatste optie over. De wethouder voor de partij wordt Willem van der Struis. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven. Het is nog onbekend waar hij precies verantwoordelijk voor zal zijn, maar in de campagne zei 50PLUS een wethouder ouderenbeleid te willen. Maar het meebesturen van 50PLUS in Vlaardingen heeft wel gevolgen voor de partij. Het komt namelijk in een coalitie die geen asielzoekers wil opvangen in Vlaardingen. En dat is reden voor steunraadslid Ronald van Zandvliet om zijn ontslag in te dienen. Volgens Van Zandvliet was tijdens de campagne niet duidelijk hoe 50PLUS dacht over asielopvang. Maar nu wordt dat duidelijk. En dat gaat in tegen zijn persoonlijke opvattingen. De coalitie is bezig met het afronden van het coalitieakkoord en de verdere afspraken. Het is nog niet bekend wanneer dat allemaal afgerond zal zijn, maar het zal in ieder geval niet lang meer duren voordat Vlaardingen een nieuw stadsbestuur heeft.

0: Dit is 2.
1: Weer.
2: Goedenavond, er lijkt vanavond toch nog een flink spatje regen te vallen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 18 graden. In de loop van de avond wordt het dan droog, maar niet heel warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Oppositiepartijen in Schiedam maken zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht voor honderden wooneigenaren in Schiedam-Noord. Volgens de partijen dreigen bijna 480 huishoudens met sterk oplopende kosten te worden geconfronteerd. Zij willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd en pleiten voor maatregelen zoals maximumstijging, een tijdelijke opschorting of een heroverweging van het beleid. Begin deze maand bleek uit gesprekken met bewoners dat de gevolgen groot kunnen zijn. In sommige gevallen stijgt de jaarlijkse erfpacht van ruim €2600 naar meer dan €8400. Een bewoner van het Heijermansplein zegt zelfs zijn woning te moeten verkopen omdat de extra lasten niet meer op te brengen zijn. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. Huiseigenaren betalen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van die grond. Na afloop van een contract kan die vergoeding flink stijgen. Onder meer doordat de grondprijzen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. D66 heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De partij wil onder meer weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd en of de verhogingen kunnen worden uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld. Ook Forum voor Democratie heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij vindt dat de huidige gang van zaken niet past bij de afspraken uit het coalitieakkoord over betaalbare erfpacht en wil weten welke mogelijkheden er zijn om de financiële gevolgen voor bewoners te beperken. Lijst Mark Verspeek heeft geen raadsvragen ingediend, maar spreekt zich via social media eveneens uit tegen de forse lastenverzwaring. De partij pleit voor een maximum en aan toekomstige stijging van de erfpacht. Eerder werd al toegezegd dat onderzocht zou worden hoe erfpacht betaalbaar kan blijven. Dat voorstel had nog voor de start van de huidige raadsperiode besproken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Wanneer de verantwoordelijke wethouder Cemil Karamanoglu met een nieuw voorstel naar de raad komt, is op dit moment niet duidelijk.

Tot zover deze twee actueel. Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Vlug nog een fijne dag en alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
0: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Dennis Korenvaar.

Goedenavond, het is donderdag 11 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over nogmaals de Vlaardingse politiek, maar dit keer uitgelegd door onze politiek verslaggever Sybe van der Ende. En je hoort welke Schiedammer er komende zomer schittert op het WK in Amerika.

0: 2. Het Zuid-Hollandse wandkleed over het slavernijverleden is na een reis langs verschillende werkplaatsen weer terug in Schiedam. Het monumentale textielwerk, waaraan ruim 600 mensen meewerkten, is de hele maand juni te zien in de Grote Hof Sint-Janskerk in het stadscentrum van Schiedam. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Ja, je voelt het gewoon als je hier zo bij dat wandkleed bent. Je voelt die energie van de mensen, maar ook van het verhaal.
2: Het Zuid-Hollandse wandkleed dat op 30 januari in Schiedam is afgemaakt, is weer terug in onze stad. En tijdens een van de tentoonstellingen vertelt de textielkunstenaar over het verhaal van het wandkleed.
1: Ja, we hebben het verhaal van Zuid-Holland over het slavernijverleden in Nederland. De buitenkant bestaat uit het verleden, waarbij we de Gouden Koets aan de linkerkant zien en aan de rechterkant het slavenschip met de goederen die daarmee teruggekomen zijn, maar waarmee dus ook de slaven vanuit Afrika en andere landen naar de plantages werden vervoerd. Daar hebben wij onze rijkdom mee verkregen en die zijn verkregen door de slavenarbeid, wat we in het volgende deel van het wandkleed zien. Dan hebben we aan deze kant het VOC en het WEC gebouw, wat in Delft en in Rotterdam. En aan de andere kant hebben we de Leidse Universiteit, waar dus ook echt het beleid gemaakt werd. Daar werden de plantagehouders, die werden daar opgeleid. En zo is dit dus ook een politiek verhaal waarbij ja, het beleid echt gemaakt werd in Nederland en in Zuid-Holland. Het Mauritshuis, de kern waar de politiek zich bevindt, maar ook opgebouwd is uit het hout uit Brazilië, suikerplantages. Van daaruit komen we bij de Kittikotti-handen, waarbij ze gaan staan voor de eigen identiteit. En dan hebben we weer een afbeelding van de Gouden Koets. Alleen op de Gouden Koets staan ze de witte mensen in vrijheid en ontspannenheid. En Marcos Cué, de ontwerper van dit wandkleed, die heeft in het midden de vrijgemaakte slaven op het podium gezet. En ernaast zijn toekomstdroom, de mensen, de nazaten van de tot slaafgemaakte die vrijgekomen zijn, dat zijn ontspannenheid met bloemen, een boek lezen. Je ziet de generaties, de mevrouw die de baby omhoog houdt. En dat zij naar een vrije toekomst gaan.
3: Het is nu klaar, maar het verhaal gaat verder. Eigenlijk begint het nu pas. Nu gaat het doek Zuid-Holland over en Nederland en misschien wel verder. Maar het verhaal gebeurt nu.
2: De hele maand juni wordt het kleed tentoongesteld in de Grote Kerk in het centrum van Schiedam. Zelfs tijdens de viering van Kittikotti is het kleed nog te zien in de stad. Daarna reist het kleed verder naar een andere stad in de provincie. De reden van de tentoonstelling in de kerk is om de connectie te maken met het christendom en het slavernijverleden.
1: Nou ja, we zijn hier in de kerk. En zoals je ziet is dit ook een glas-in-lood ontwerp. En daarmee was de kerk ook heel erg verbonden met het slavernijverleden. Het heeft een best wel een dubbele betekenis. Aan de ene kant dus, maar ook het geloof hè, willen verspreiden. En aan de andere kant ook uitmoorden. Hè. Van de Bandeneilanden is een heel verhaal in het wandkleed. Een nazaat die ook haar therapeutische verhaal zichzelf daarin heeft het leed kunnen verwerken. En ook voor de toekomst willen meegeven voor nazaten. Zij is zelf nazaat. En nou ja, daarmee is dus het glas in lood ontwerp heel passend in Zuid-Hollandse wandkleed.
3: Het is mooi om te kijken naar het resultaat. En de kleuren zijn mooi. En ik hoop dat het doek heeft ook een verhaal. En ik hoop dat mensen die bewustwording krijgen. Hè, als ze snappen wat ze zien, hè, wat het verhaal is op het doek. Dat ze thuiskomen en dat ze een vraag stellen aan zichzelf.
2: Ruim 600 mensen hebben gewerkt aan het wandkleed. Sommige van deze mensen hebben eigen materialen meegenomen met een verhaal die connectie heeft met het slavernijverleden. Andere mensen die deden mee omdat ze het gezellig vonden.
1: Dit deel is een mooi stukje van de mensen die het zelf hebben in Dordrecht. Daar is iemand die als zendelingsdochter is zij in Suriname opgegroeid. En zij vertelde dat zij dus ook een schortje heeft, wat heel bekend daar is, maar waar dus alle nationaliteiten in verwerkt zijn. En dat vond zij dus heel mooi om dat ook hier, want dat ligt dan op zolder en dan... Het is mooi om dat wel met dit verhaal mee te geven.
3: Eigenlijk ben ik begonnen met was de opdracht een paar groene lapjes onder aan het kleed bevestigen. En als je daar dan mee bezig bent, dat weet ik nog toen ik dat voor het eerst moest doen. Dat ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dus dan heb je ook eigenlijk helemaal geen zicht op het project, hè? Wat het nou eigenlijk is. Maar dat is ik ben in de laatste drie, vier maanden betrokken geweest. Ja, dat komt dan steeds meer tot zijn recht en wordt ook steeds meer zichtbaar waar je mee bezig bent. Maar het is begonnen met een groen lapje.
1: Maar ook de pitjes uit Suriname, waar ze dan sieraden van maken. Zoals iemand die, doordat je aan het wandkleed werkt, kom je in aanraking met allerlei... informatie over het slavernijverleden. En je doet mee om gewoon gezellig met elkaar te maken. En ondertussen komt het onderwerp steeds meer naar je toe. Kom je niet zoveel meer tegen. Dit is zo huge.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, er lijkt vanavond toch nog een flink spatje regen te vallen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 18 graden. In de loop van de avond wordt het dan droog, maar niet heel warm.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De Vlaardingse orgeljoke is door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten. Als het Nederlandse elftal de volgende ronde bereikt, dan mag zij voorafgaand aan de wedstrijd spelen voor het publiek. Het nieuws kwam voor Joke Meijer als een complete verrassing. Zelfs haar zoon dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Toch is er nog een mogelijke hindernis. De bekende muzikante gleed afgelopen dinsdag uit op haar balkon en wacht de komende week af of haar arm voldoende herstelt. Daarnaast twijfelt ze nog over de reis omdat haar beide zoons niet mee kunnen en ze niet graag alleen zo'n verre reis maakt. Mocht het optreden doorgaan, dan heeft orgeljoke haar repertoire al grotendeels klaar. Ze wil onder meer Nederlandse muziek spelen, aangevuld met nummers als Sweet Caroline en Narcotic. Voor die tijd moet er echter nog het nodige gebeuren. Nederland moet zich eerst plaatsen voor de volgende ronde en Joke moet zelf ook nog enkele praktische zaken regelen, waaronder het aanvragen van een paspoort. Als de Vlaardingse uiteindelijk afreist naar de Verenigde Staten, voegt zij zich bij een indrukwekkend gezelschap. Tijdens het WK staan ook internationale artiesten als Shakira, Michael Bublé en Katy Perry op het programma.

0: De familie van de Schiedamse WK-ganger Sydney Lopez-Cabral maakt zich klaar voor een reis naar de Verenigde Staten. Daar zal vanaf donderdag 11 juni het wereldkampioenschap voetbal losbarsten. Zij zullen hem luid toejuichen als hij het namens het Kaapverdisch elftal opneemt tegen landen als Spanje en Uruguay. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Ja, zo trots dat hij gewoon überhaupt mee kan doen met de WK eigenlijk. En ook de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ja, ik kan niet meer zeggen dat ik super trots op hem ben. En ik app hem ook regelmatig. En ik ben zelf ook zenuwachtig voor de 15e. Dus ik ben ook al een beetje aan het aftellen. En gisteren vroeg ik hem ook nog, ben je al zenuwachtig? En hij zei dat hij het nu nog niet voelt. Want hij is echt bezig met de dag zelf. Mm-hmm. Dus hij is echt bezig met het hier en nu. En ik denk dat die spanning de 15e wel echt komt.
2: En jullie hebben allemaal de shirtjes ook aan. Wat gaat er allemaal mee om hem aan te moedigen?
3: Nou, al zijn shirtjes. Voor alle clubs.
2: Ja.
3: Voor alle clubs, die gaan er allemaal mee.
2: Ja.
1: En hij heeft zelf ook allerlei t-shirts besteld met zijn nummer en zijn achternaam. Dus die t-shirts liggen eigenlijk allemaal klaar om aan te nemen.
4: Ja, het is de eerste keer dat Cabo meedoet aan het WK. Dus het is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, hoe het daar gaat zijn. We gaan ook bijvoorbeeld tegen Spanje, dat is ook een hele goede... Ja, een heel goed land eigenlijk. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe Cabo het doet tegen.
2: Hoeveel contact hebben jullie nu?
4: Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks bellen we gewoon. En we appen elkaar sowieso elke dag wel.
2: Hoe gaat het met hem?
4: Ja, goed. Hij is gewoon gefocust op de wedstrijd. Ze trainen elke dag. Dus eigenlijk gewoon gefocust om zo goed mogelijk voorbereid te zijn eigenlijk op de wedstrijd.
5: Sydney is geboren in Rotterdam en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Schiedam. Daar maakte hij kennis met het voetbal.
3: Ja, sinds vroeger al bij SVV ging ik hem ook altijd brengen. Met de scooter, met de fiets. En hier voor de deur was nog een Johan Cruijffveldje waar we heel veel hebben gevoetbald samen. Hij was al sinds klein al geen opgever, doorzetter. En toen speelde hij nog amateur. En later heeft al het hard werk wel beloond.
5: De moeder van Sydney is al druk bezig met de voorbereidingen voor de reis naar de Verenigde Staten. Waar ze haar zoon zal aanmoedigen.
6: Neem je mee om te zaaien wanneer Sydney gaat scoren.
3: Mm-hmm.
6: Of Caffiani gaat scoren.
1: En deze tas neem je ook mee?
6: Ja, zeker. Deze neem ik mee. Ja. Handtas, ja.
2: Kun je uitleggen hoe trots je bent dat je hier dit nu mag inpakken om naar het grote Amerika te gaan?
6: Eerlijk te zeggen, ik ben heel veel trots op hem. Soms huil ik stiekem.
2: Ja?
6: Ja, ik heb het nooit verwacht dat hij zo is ver gegaan.
2: Mm.
6: Ja.
2: En waar ben je dan zo trots op?
6: Ja, waar we met Spanje gaan spelen. Zo'n hoge club, ja. Moment, meestal als ik hem zie voetballen, dan denk ik toen ik kleiner was. En toen ik ook naar de voetballen, de trainer brengen. En nu dan zie ik mijn zoon en een zoon aan het spelen. En dat raakt mij echt om te zien. Dat kan ik je niet opschrijven.
1: En eigenlijk ook het mooie is dat zijn droom uitkomt. Want hij kon hier alleen maar van dromen eigenlijk.
6: En hij zei altijd tegen mij, mama, één keertje ga je niet, hoef je niet meer te werken. Ik zeg iedere keer amen.
1: Ik bedoel, bij Benfica spelen, dat was echt een droom voor hem. Dus hij zei ook dat ik hier überhaupt mag spelen, is een grote droom die uit is gekomen. En dan nu de WK, dat was echt de kerst op de taart.
2: Ja, ja, ja.
1: Want wie droomt daar eigenlijk niet van?
2: Ja.
1: Dus ik denk stiekem dat hij hier ooit wel eens van heeft gedroomd. Maar ja, het is zo groot dat jouw eerste stap eigenlijk profvoetballer worden is. En dat je dan niet eens aan de WK denkt. Maar het is gewoon echt uitgekomen.
2: Ja.
3: Gewoon veel schreeuwen, juichen, schreeuwen, springen, dansen, alles.
7: Sydney, we wensen je heel veel succes.
6: Sydney, familie Lopes-Cabral, die is jouw chill succes. Moussa Boutras, dat is best.
5: Op maandag 15 juni staat de Schiedammer Sydney Lopes-Cabral om 18:00 PM met Cap Verde tegenover titelfavoriet Spanje.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 11 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe het nu precies zit met de Vlaardingse formatie. En in Schiedam maken de oppositiepartijen zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht. Maar waarom? Dat hoor je dus straks.

0: 2-2. Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar de Vlaardingse formatie lijkt dan nu tot een einde te komen. Het motorblok van Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD hebben in 50PLUS de partner gevonden om de stad mee te besturen. Onze verslaggever Siebe van der Ende vertelt je er meer over.
1: Samen zijn ze goed voor 18 zetels. De oudere partij zit voor het eerst in de gemeenteraad van Vlaardingen en zei eerder eigenlijk alleen in de oppositie te zitten. Maar ze bleken ongeveer de laatste optie en nu mogen ze meebesturen. De partij deed deze verkiezingen voor het eerst mee in Vlaardingen. Met het Jan Struijs-effect, de Vlaardinger die in de Tweede Kamer zit voor de partij, hoopte 50PLUS in de raad te komen. En dat lukte. Ze stoten AOV, de andere oudere partij, uit de gemeenteraad. Het enige raadslid nu is John Huff, die eerder betrokken was bij het CDA en bij Beter voor Vlaardingen. Omdat het een nieuwe partij is, met één zetel, dachten ze, we gaan lekker in de oppositie zitten, we zijn bescheiden. Maar ze mogen toch mee besturen. Want na een mislukte formatie met Beter voor Vlaardingen, een afwijzing van bijna alle andere partijen en oneenigheid binnen de partij heel de stad, bleef 50PLUS eigenlijk als laatste optie over. De wethouder voor de partij wordt Willem van der Struis. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven. Het is nog onbekend waar hij precies verantwoordelijk voor zal zijn, maar in de campagne zei 50PLUS een wethouder ouderenbeleid te willen. Maar het meebesturen van 50PLUS in Vlaardingen heeft wel gevolgen voor de partij. Het komt namelijk in een coalitie die geen asielzoekers wil opvangen in Vlaardingen. En dat is reden voor steunraadslid Ronald van Zandvliet om zijn ontslag in te dienen. Volgens Van Zandvliet was tijdens de campagne niet duidelijk hoe 50PLUS dacht over asielopvang. Maar nu wordt dat duidelijk. En dat gaat in tegen zijn persoonlijke opvattingen. De coalitie is bezig met het afronden van het coalitieakkoord en de verdere afspraken. Het is nog niet bekend wanneer dat allemaal afgerond zal zijn, maar het zal in ieder geval niet lang meer duren voordat Vlaardingen een nieuw stadsbestuur heeft.

0: you came.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond, er lijkt vanavond toch nog een flink spatje regen te vallen. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 18 graden. In de loop van de avond wordt het dan droog, maar niet heel warm.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Oppositiepartijen in Schiedam maken zich zorgen over de forse stijging van de erfpacht voor honderden wooneigenaren in Schiedam-Noord. Volgens de partijen dreigen bijna 480 huishoudens met sterk oplopende kosten te worden geconfronteerd. Zij willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd en pleiten voor maatregelen zoals maximumstijging, een tijdelijke opschorting of een heroverweging van het beleid. Begin deze maand bleek uit gesprekken met bewoners dat de gevolgen groot kunnen zijn. In sommige gevallen stijgt de jaarlijkse erfpacht van ruim €2600 naar meer dan €8400. Een bewoner van het Heijermansplein zegt zelfs zijn woning te moeten verkopen omdat de extra lasten niet meer op te brengen zijn. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. Huiseigenaren betalen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van die grond. Na afloop van een contract kan die vergoeding flink stijgen. Onder meer doordat de grondprijzen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. D66 heeft inmiddels raadsvragen gesteld. De partij wil onder meer weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd en of de verhogingen kunnen worden uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld. Ook Forum voor Democratie heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. De partij vindt dat de huidige gang van zaken niet past bij de afspraken uit het coalitieakkoord over betaalbare erfpacht en wil weten welke mogelijkheden er zijn om de financiële gevolgen voor bewoners te beperken. Lijst Mark Verspeek heeft geen raadsvragen ingediend, maar spreekt zich via social media eveneens uit tegen de forse lastenverzwaring. De partij pleit voor een maximum en aan toekomstige stijging van de erfpacht. Eerder werd al toegezegd dat onderzocht zou worden hoe erfpacht betaalbaar kan blijven. Dat voorstel had nog voor de start van de huidige raadsperiode besproken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Wanneer de verantwoordelijke wethouder Cemil Karamanoglu met een nieuw voorstel naar de raad komt, is op dit moment niet duidelijk.

Tot zover deze twee actueel. Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende keer.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws.

0: is 2.
1: Dirty mind turns me on just from the visual.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV.